Ook vrij voor mis te vinden, ik ga even de tijd. Nieuw meneer naar Kuma. Nieuw meneer naar Kuma. Moest wachten. Ik ga de steeds niet opschrijven. Ik ga de steeds niet opschrijven.